0: Ja, wat?
1: Nou, ja, ik kwam even informeren daar hoe het nou is afgelopen.
0: Ik heb niet de hele dag geteld.
2: Nee, niet weet je.